mijn hart wel sure beer hier. Van Hollywood, New Zealand. En weer hier wedding Mackie Brook. Die hele vakantie in weer.